0: Dank u wel voor een eeuwen.
1: Control line, Corian. Clear
0: the scene, change 41 to the Franklin.
1: Receive Corian ambulance, clear the scene, 29.